0: bedrijf in beslag genomen. Ondermaatse vis is kleiner dan de wettelijke voorgeschreven minimumlengte. De vis mag niet worden verkocht of geconsumeerd. Die regel is ingesteld om overbevissing tegen te gaan en de vispopulatie in stand te houden. En bij een explosie in Huizen zijn 2 personen gewond geraakt en 1 persoon wordt nog vermist. De explosie vond plaats rond de klok van 1 uur in een woonhuis. Direct daarop brak er een grote brand uit. 12 woningen zijn per direct ontruimd. Het Urban Search and Rescue Team is nog op zoek naar 1 persoon die zich in de woning zou bevinden. Er wordt onder andere met speurhonden gezocht, zo meldt NH Nieuws. Het USOR-team is er speciaal op getraind om een gebouw te kunnen stabiliseren en te kunnen zoeken ondanks instortingsgevaar. Google moet een door de EU opgelegde boete van 4,1 miljard euro definitief betalen. Het Europese Hof van Justitie heeft het hoger beroep van Google tegen deze boete uit 2018 verworpen. De rechter achtte toen bewezen dat Google illegale beperkingen oplegde aan fabrikanten van Android-toestellen. Die moesten bepaalde Google-apps op hun telefoon installeren als ze gebruik wilden maken van het besturingssysteem Android. Daardoor ontstond oneerlijke concurrentie voor de producenten, waar ook de kopers last van hebben. In 2017 en 2024 kreeg Google van de EU ook al miljarden boetes opgelegd voor overtredingen van de concurrentieregels. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en is het droog bij een minimum van 12 graden. Morgen is het droog met flink wat zon en dan wordt het 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Er komt weer een supermarkt op het Maria Danneelserf in Capelle Schollevaar. Deze komt in het pand waar MCD tot vorig jaar was gevestigd. Sinds mei 2025 staat het pand leeg. Eerder dit jaar was sprake van de vestiging van een supermarkt met een zorgfunctie, maar dat plan is van de baan. De ondernemers die de nieuwe supermarkt gaan exploiteren, hebben een dergelijke supermarkt en slagerij in Middelburg. Wanneer de supermarkt opent, is nog niet bekend. Leerlingen van basisschool De Wingerd in Zuidplas hebben de prijsvraag voor een naam van de nieuwe middelbare school afgetrapt. Dat deden ze dinsdag samen met leerlingen van het Nieuwerkerkse Comenius en Torbekke. Door middel van ideeënboxen kunnen alle 16 scholen in Zuidplas meedenken. Vanaf het schooljaar 2027-2028 slaan Comenius Nieuwerkerk en Torbekke Talentschool de handen in één. Leerlingen uit Zuidplas kunnen vanaf dan in hun eigen gemeente terecht voor het behalen van hun MAVO, HAVO of VVO-diploma. Voor de nieuwe school is alleen nog een naam nodig. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 2 juli. Vandaag

was het tijdelijk bewolkt, er viel enige regen. Maar in de loop van de dag brak de zon door. En de temperatuur liep op naar zo'n 21, lokaal nog 22 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen zijn er flinke zonnige perioden en waait een matige wind uit een westelijke richting. En het wordt in de middag zo'n 21 tot 22 graden. In het weekend zijn er maximumtemperaturen te verwachten tussen de 22 en 24 graden. Op zaterdag blijft het meeste tijd droog. Zondag kan er een enkele bui vallen. En de wind blijft uit de west tot noordwesthoek waaien. Ook begin volgende week is het overwegend te droog en redelijk aangenaam zomerweer. Afgezien van een enkele bui blijft het grotendeels droog. En de middagtemperatuur die komt uit rond de 22 tot 23 graden. In de tweede weekhelft bereikt warme lucht onze regio en dan komen weer een aantal zomerse dagen aan. Er zijn dan flinke zonnige perioden en donderdag kan het zo'n 5, 26 en vrijdag zo'n 7, 28 graden worden. En het blijft dan op de meeste plaatsen droog.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Na anderhalve maand werkzaamheden gaat de Erasmusbrug in Rotterdam weer open voor automobilisten. Tijdens de werkzaamheden is het wegdek op de brug vernieuwd. Vanaf 4:00 morgenmiddag kunnen automobilisten weer gebruik maken van de brug in beide richtingen. Het wegdek van de noordkant van de brug richting Rotterdam-Zuid is vernieuwd. De brug was in tegengestelde richting ook afgesloten voor autoverkeer om daar de fietsers overheen te laten rijden. En voedselwaakhond NVWA heeft een inval gedaan bij een sorteerbedrijf voor vis in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal ondermaatse vis te hebben verkocht. In zijn woning en kantoor werd voor tienduizenden euro's cash gevonden. Dat geld is samen met de administratie van het bedrijf in beslag genomen. Ondermaatse vis is kleiner dan de wettelijke voorgeschreven minimumlengte. De vis mag niet worden verkocht of geconsumeerd. Die regel is ingesteld om overbevissing tegen te gaan en de vispopulatie in stand te houden. En bij een explosie in Huizen zijn 2 personen gewond geraakt en 1 persoon wordt nog vermist. De explosie vond plaats rond de klok van 1:00 in een woonhuis. Direct daarop brak er een grote brand uit. 12 woningen zijn per direct ontruimd. Het Urban Search and Rescue Team is nog op zoek naar 1 persoon die zich in de woning zou bevinden. Er wordt onder andere met speurhonden gezocht, zo meldt NH Nieuws. Het USOR-team is er speciaal op getraind om een gebouw te kunnen stabiliseren en te kunnen zoeken ondanks instortingsgevaar. En Google moet een door de EU opgelegde boete van 4,1 miljard euro definitief betalen. Het Europese Hof van Justitie heeft het hoger beroep van Google tegen deze boete uit 2018 verworpen. De rechter achtte toen bewezen dat Google illegale beperkingen oplegde aan fabrikanten van Android-toestellen. Die moesten bepaalde Google-apps op hun telefoon installeren als ze gebruik wilden maken van het besturingssysteem Android. Daardoor ontstond oneerlijke concurrentie voor de producenten, waar ook de kopers last van hebben. In 2017 en 2024 kreeg Google van de EU ook al miljarden boetes opgelegd voor overtredingen van de concurrentieregels. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en is het droog bij een minimum van 12 graden. Morgen is het droog met flink wat zon en dan wordt het 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
11: 105.3 FM.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Er komt weer een supermarkt op het Maria Danneelserf in Capelle Scholevaar. Deze komt in het pand waar MCD tot vorig jaar was gevestigd. Sinds mei 2025 staat het pand leeg. Eerder dit jaar was sprake van de vestiging van een supermarkt met een zorgfunctie, maar dat plan is van de baan. De ondernemers die de nieuwe supermarkt gaan exploiteren, hebben een dergelijke supermarkt en slagerij in Middelburg. Wanneer de supermarkt opent, is nog niet bekend. Leerlingen van basisschool De Wingerd in Zuidplas hebben de prijsvraag voor een naam van de nieuwe middelbare school afgetrapt. Dat deden ze dinsdag samen met leerlingen van het Nieuwerkerkse Comenius en Torbekke. Door middel van ideeënboxen kunnen alle 16 scholen in Zuidplas meedenken. Vanaf het schooljaar 2027-2028 slaan Comenius Nieuwerkerk en Torbekke Talentschool de handen in één. Leerlingen uit Zuidplas kunnen vanaf dan in hun eigen gemeente terecht voor het behalen van hun MAVO, HAVO of VVO-diploma. Voor de nieuwe school is alleen nog een naam nodig. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 2 juli. Vandaag was het tijdelijk bewolkt en viel enige regen, maar in de loop van de dag brak de zon door. En de temperatuur die komt naar zo'n 21, lokaal of 22 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen zijn er flinke zonnige perioden en waait een matige wind uit een westelijke richting. En het wordt in de middag zo'n 21 tot 22 graden. In het weekend zijn er maximumtemperaturen te verwachten tussen de 22 en 24 graden. Op zaterdag blijft het meeste tijd droog. Zondag kan er een enkele bui vallen. En de wind blijft uit de west tot noordwesthoek waaien. Ook begin volgende week is het overwegend te droog en redelijk aangenaam zomerweer. Afgezien van een enkele bui blijft het grotendeels droog. En de middagtemperatuur die komt uit rond de 22 tot 23 graden. In de tweede weekhelft bereikt warme lucht onze regio en dan komen weer een aantal zomerse dagen aan. Er zijn al flinke zonnige perioden en donderdag kan het zo'n 5, 26 en vrijdag zo'n 7, 28 graden worden. En het blijft dan op de meeste plaatsen droog.

did it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Na anderhalve maand werkzaamheden gaat de Erasmusbrug in Rotterdam weer open voor automobilisten. Tijdens de werkzaamheden is het wegdek op de brug vernieuwd. Vanaf 4 uur morgenmiddag kunnen automobilisten weer gebruik maken van de brug in beide richtingen. Het wegdek van de noordkant van de brug richting Rotterdam-Zuid is vernieuwd. De brug was in tegengestelde richting ook afgesloten voor autoverkeer om daar de fietsers overheen te laten rijden. En voedselwaakhond NVWA heeft een inval gedaan bij een sorteerbedrijf voor vis in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal ondermaatse vis te hebben verkocht. In zijn woning en kantoor werd voor tienduizenden euro's cash gevonden. Dat geld is samen met de administratie van het bedrijf in beslag genomen. Ondermaatse vis is kleiner dan de wettelijke voorgeschreven minimumlengte. De vis mag niet worden verkocht of geconsumeerd. Die regel is ingesteld om overbevissing tegen te gaan en de vispopulatie in stand te houden. En bij een explosie in Huizen zijn 2 personen gewond geraakt en 1 persoon wordt nog vermist. De explosie vond plaats rond de klok van 1 uur in een woonhuis. Direct daarop brak er een grote brand uit. 12 woningen zijn per direct ontruimd. Het Urban Search and Rescue Team is nog op zoek naar 1 persoon die zich in de woning zou bevinden. Er wordt onder andere met speurhonden gezocht, zo meldt NH Nieuws. Het USOR-team is er speciaal op getraind om een gebouw te kunnen stabiliseren en te kunnen zoeken ondanks instortingsgevaar. En Google moet een door de EU opgelegde boete van 4,1 miljard euro definitief betalen. Het Europese Hof van Justitie heeft het hoger beroep van Google tegen deze boete uit 2018 verworpen. De rechter achtte toen bewezen dat Google illegale beperkingen oplegde aan fabrikanten van Android-toestellen. Die moesten bepaalde Google-apps op hun telefoon installeren als ze gebruik wilden maken van het besturingssysteem Android. Daardoor ontstond oneerlijke concurrentie voor de producenten, waar ook de kopers last van hebben. In 2017 en 2024 kreeg Google van de EU ook al miljarden boetes opgelegd voor overtredingen van de concurrentieregels. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en is het droog bij een minimum van 12 graden. Morgen is het droog met flink wat zon en dan wordt het 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: down on me. Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Er komt weer een supermarkt op het Maria Danneels Erf in Capelle Scholevaar. Deze komt in het pand waar MCD tot vorig jaar was gevestigd. Sinds mei 2025 staat het pand leeg. Eerder dit jaar was sprake van de vestiging van een supermarkt met een zorgfunctie, maar dat plan is van de baan. De ondernemers die de nieuwe supermarkt gaan exploiteren, hebben een dergelijke supermarkt en slagerij in Middelburg. Wanneer de supermarkt opent, is nog niet bekend. Leerlingen van basisschool De Wingert in Zuidplas hebben de prijsvraag voor een naam van de nieuwe middelbare school afgetrapt. Dat deden ze dinsdag samen met leerlingen van het Nieuwerkerkse Comenius en Torbekke. Door middel van ideeënboxen kunnen alle 16 scholen in Zuidplas meedenken. Vanaf het schooljaar 2027-2028 slaan Comenius Nieuwerkerk en Torbekke Talentschool de handen in één. Leerlingen uit Zuidplas kunnen vanaf dan in hun eigen gemeente terecht voor het behalen van hun MAVO, HAVO of VVO-diploma. Voor de nieuwe school is alleen nog een naam nodig. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 2 juli. Vandaag was het tijdelijk bewolkt en viel enige regen, maar in de loop van de dag brak de zon door. En de temperatuur die komt naar zo'n 21, lokaal of 22 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen zijn er flinke zonnige perioden en waait een matige wind uit een westelijke richting. En het wordt in de middag zo'n 21 tot 22 graden. In het weekend zijn er maximumtemperaturen te verwachten tussen de 22 en 24 graden. Op zaterdag blijft het meeste tijd droog. Zondag kan er een enkele bui vallen. En de wind blijft uit de west tot noordwesthoek waaien. Ook begin volgende week is het overwegend te droog en redelijk aangenaam zomerweer. Afgezien van een enkele bui blijft het grotendeels droog. En de middagtemperatuur die komt uit rond de 22 tot 23 graden. In de tweede weekhelft bereikt warme lucht onze regio en dan komen weer een aantal zomerse dagen aan. Er zijn dan flinke zonnige perioden en donderdag kan het zo'n 5, 26 en vrijdag zo'n 7, 28 graden worden. En het blijft dan op de meeste plaatsen droog.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Na anderhalve maand werkzaamheden gaat de Erasmusbrug in Rotterdam weer open voor automobilisten. Tijdens de werkzaamheden is het wegdek op de brug vernieuwd. Vanaf 4 uur morgenmiddag kunnen automobilisten weer gebruik maken van de brug in beide richtingen. Het wegdek van de noordkant van de brug richting Rotterdam-Zuid is vernieuwd. De brug was in tegengestelde richting ook afgesloten voor autoverkeer om daar de fietsers overheen te laten rijden. En voedselwaakhond NVWA heeft een inval gedaan bij een sorteerbedrijf voor vis in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal ondermaatse vis te hebben verkocht. In zijn woning en kantoor werd voor tienduizenden euro's cash gevonden. Dat geld is samen met de administratie van het bedrijf in beslag genomen. Ondermaatse vis is kleiner dan de wettelijke voorgeschreven minimumlengte. De vis mag niet worden verkocht of geconsumeerd. Die regel is ingesteld om overbevissing tegen te gaan en de vispopulatie in stand te houden. En bij een explosie in Huizen zijn 2 personen gewond geraakt en 1 persoon wordt nog vermist. De explosie vond plaats rond de klok van 1 uur in een woonhuis. Direct daarop brak er een grote brand uit. 12 woningen zijn per direct ontruimd. Het Urban Search and Rescue Team is nog op zoek naar 1 persoon die zich in de woning zou bevinden. Er wordt onder andere met speurhonden gezocht, zo meldt NH Nieuws. Het USAR-team is er speciaal op getraind om een gebouw te kunnen stabiliseren en te kunnen zoeken ondanks instortingsgevaar. En Google moet een door de EU opgelegde boete van 4,1 miljard euro definitief betalen. Het Europese Hof van Justitie heeft het hoger beroep van Google tegen deze boete uit 2018 verworpen. De rechter achtte toen bewezen dat Google illegale beperkingen oplegde aan fabrikanten van Android-toestellen. Die moesten bepaalde Google-apps op hun telefoon installeren als ze gebruik wilden maken van het besturingssysteem Android. Daardoor ontstond oneerlijke concurrentie voor de producenten, waar ook de kopers last van hebben. In 2017 en 2024 kreeg Google van de EU ook al miljarden boetes opgelegd voor overtredingen van de concurrentieregels. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en is het droog bij een minimum van 12 graden. Morgen is het droog met flink wat zon en dan wordt het 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Jazz.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Er komt weer een supermarkt op het Maria Danneelserf in Capelle Schollevaar. Deze komt in het pand waar MCD tot vorig jaar was gevestigd. Sinds mei 2025 staat het pand leeg. Eerder dit jaar was sprake van de vestiging van een supermarkt met een zorgfunctie, maar dat plan is van de baan. De ondernemers die de nieuwe supermarkt gaan exploiteren, hebben een dergelijke supermarkt en slagerij in Middelburg. Wanneer de supermarkt opent, is nog niet bekend. Leerlingen van basisschool De Wingerd in Zuidplas hebben de prijsvraag voor een naam van de nieuwe middelbare school afgetrapt. Dat deden ze dinsdag samen met leerlingen van het Nieuwerkerkse Comenius en Torbekke. Door middel van ideeënboxen kunnen alle 16 scholen in Zuidplas meedenken. Vanaf het schooljaar 2027-2028 slaan Comenius Nieuwerkerk en Torbekke Talentschool de handen in één. Leerlingen uit Zuidplas kunnen vanaf dan in hun eigen gemeente terecht voor het behalen van hun MAVO, HAVO of VVO-diploma. Voor de nieuwe school is alleen nog een naam nodig. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Het is de weersverwachting van donderdagmiddag 2 juli. Vandaag was het tijdelijk bewolkt, er viel enige regen, maar in de loop van de dag brak de zon door. En de temperatuur die popt naar zo'n 21, lokaal nog 22 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen zijn er flinke zonnige perioden en waait een matige wind uit een westelijke richting. En het wordt in de middag zo'n 21 tot 22 graden. In het weekend zijn er maximumtemperaturen te verwachten tussen de 22 en 24 graden. Op zaterdag blijft het meeste tijd droog. Zondag kan er een enkele bui vallen. En de wind blijft uit de west tot noordwesthoek waaien. Ook begin volgende week is het overwegend te droog en redelijk aangenaam zomerweer. Afgezien van een enkele bui blijft het grotendeels droog. En de middagtemperatuur die komt uit rond de 22 tot 23 graden. In de tweede weekhelft bereikt warme lucht onze regio en dan komen weer een aantal zomerse dagen aan. Er zijn dan flinke zonnige perioden en donderdag kan het zo'n 5, 26 en vrijdag zo'n 7, 28 graden worden. En het blijft dan op de meeste plaatsen droog.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Na anderhalve maand werkzaamheden gaat de Erasmusbrug in Rotterdam weer open voor automobilisten. Tijdens de werkzaamheden is het wegdek op de brug vernieuwd. Vanaf 4 uur morgenmiddag kunnen automobilisten weer gebruik maken van de brug in beide richtingen. Het wegdek van de noordkant van de brug richting Rotterdam-Zuid is vernieuwd. De brug was in tegengestelde richting ook afgesloten voor autoverkeer om daar de fietsers overheen te laten rijden. En voedselwaakhond NVWA heeft een inval gedaan bij een sorteerbedrijf voor vis in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal ondermaatse vis te hebben verkocht. In zijn woning en kantoor werd voor tienduizenden euro's cash gevonden. Dat geld is samen met de administratie van het bedrijf in beslag genomen. Ondermaatse vis is kleiner dan de wettelijke voorgeschreven minimumlengte. De vis mag niet worden verkocht of geconsumeerd. Die regel is ingesteld om overbevissing tegen te gaan en de vispopulatie in stand te houden. En bij een explosie in Huizen zijn 2 personen gewond geraakt en 1 persoon wordt nog vermist. De explosie vond plaats rond de klok van 1 uur in een woonhuis. Direct daarop brak er een grote brand uit. 12 woningen zijn per direct ontruimd. Het Urban Search and Rescue Team is nog op zoek naar 1 persoon die zich in de woning zou bevinden. Er wordt onder andere met speurhonden gezocht, zo meldt NH Nieuws. Het USOR-team is er speciaal op getraind om een gebouw te kunnen stabiliseren en te kunnen zoeken ondanks instortingsgevaar. En Google moet een door de EU opgelegde boete van 4,1 miljard euro definitief betalen. Het Europese Hof van Justitie heeft het hoger beroep van Google tegen deze boete uit 2018 verworpen. De rechter achtte toen bewezen dat Google illegale beperkingen oplegde aan fabrikanten van Android-toestellen. Die moesten bepaalde Google-apps op hun telefoon installeren als ze gebruik wilden maken van het besturingssysteem Android. Daardoor ontstond oneerlijke concurrentie voor de producenten, waar ook de kopers last van hebben. In 2017 en 2024 kreeg Google van de EU ook al miljarden boetes opgelegd voor overtredingen van de concurrentieregels. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en is het droog bij een minimum van 12 graden. Morgen is het droog met flink wat zon.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Er komt weer een supermarkt op het Maria Danneelserf in Capelle Schollevaar. Deze komt in het pand waar MCD tot vorig jaar was gevestigd. Sinds mei 2025 staat het pand leeg. Eerder dit jaar was sprake van de vestiging van een supermarkt met een zorgfunctie, maar dat plan is van de baan. De ondernemers die de nieuwe supermarkt gaan exploiteren, hebben een dergelijke supermarkt en slagerij in Middelburg. Wanneer de supermarkt opent, is nog niet bekend. Leerlingen van basisschool De Wingerd in Zuidplas hebben de prijsvraag voor een naam van de nieuwe middelbare school afgetrapt. Dat deden ze dinsdag samen met leerlingen van het Nieuwerkerkse Comenius en Torbekke. Door middel van ideeënboxen kunnen alle 16 scholen in Zuidplas meedenken. Vanaf het schooljaar 2027-2028 slaan Comenius Nieuwerkerk en Torbekke Talentschool de handen in één. Leerlingen uit Zuidplas kunnen vanaf dan in hun eigen gemeente terecht voor het behalen van hun MAVO, HAVO of VVO-diploma. Voor de nieuwe school is alleen nog een naam nodig. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 2 juli. Vandaag was het tijdelijk bewolkt en viel er enige regen, maar in de loop van de dag brak de zon door en de temperatuur liep op naar zo'n 21, lokaal nog 22 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen zijn er flinke zonnige perioden en waait een matige wind uit een westelijke richting. Het wordt in de middag zo'n 21 tot 22 graden. In het weekend zijn er maximumtemperaturen te verwachten tussen de 22 en 24 graden. Op zaterdag blijft het meeste tijd droog, zondag kan er een enkele bui vallen en de wind blijft uit de west tot noordwesthoek waaien. Ook begin volgende week is het overwegend te droog en redelijk aangenaam zomerweer. Afgezien van een enkele bui blijft het grotendeels droog. En de middagtemperatuur die komt uit rond de 22 tot 23 graden. In de tweede weekhelft bereikt warme lucht onze regio en dan komen weer een aantal zomerse dagen aan. Er zijn dan flinke zonnige perioden en donderdag kan het zo'n 5, 26 en vrijdag zo'n 7, 28 graden worden. En het blijft dan op de meeste plaatsen droog.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De provincie Zuid-Holland heeft een plekje bij het dorpje Kruisweg bij Blijswijk definitief aangewezen als locatie voor windmolens. Dat was een van de 3 overgebleven plekken. De gemeente Landskunde Land had ze alle 3 afgewezen. De turbines moeten 190 meter hoog worden, zo hoog als de Euromast. Volgens de gemeente komen ze te dicht bij bewoning te staan en dat gaat leiden tot overlast. Ook kunnen daar dan geen huizen meer gebouwd worden. In ruil voor de komst van de windmolens heeft de provincie toegezegd dat er op Blijzo West nu 5000 huizen mogen komen. Die locatie was eerst ook in beeld als mogelijke plek voor windmolens. Een van de kandidaat-wethouders van de gemeente Rotterdam ligt onder vuur. Mirjam Harika zou volgende week benoemd moeten worden, maar er is kritiek op haar voordracht. Ze is nu nog topambtenaar bij de gemeente. In het AD verscheen een artikel over jarenlange verziekte en onveilige werksfeer op haar afdeling. Maar er is ook kritiek op haar functioneren omdat ze maar niet opgelost krijgt. Ook de gemeentelijke ombudsman heeft een brief gestuurd naar de raad met vraagtekens over de kandidatuur. Oppositiepartijen Leefbaar en ChristenUnie willen een extra raadsvergadering houden voordat volgende week de hoorzittingen met de nieuwe wethouders plaatsvindt. Het is maar de vraag of dat ook nog lukt, omdat het zo kort dag is. De uitbraak van het Hantavirus is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO voorbij. Wereldwijd zijn er 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen gevonden. Het Hantavirus brak uit in april op het Nederlandse cruiseschip de Hondius, nadat passagiers hadden meegedaan met een vogelspot-excursie in Argentinië. Een Nederlands echtpaar en een Duitse vrouw kwamen te overlijden. Het schip kwam in Rotterdam te liggen en de opvarenden zijn in quarantaine gegaan. Inmiddels is iedereen weer naar huis. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finale. Spanje was met 3-0 te sterk voor Oostenrijk. Er waren 2 doelpunten van Oyarzabal. Portugal won met 2-1 van Kroatië. De Kroaten stonden tot 20 minuten voor tijd voor. Dankzij een strafschop van Ronaldo en het doelpunt in blessuretijd van Ramos kwamen de Portugezen op voorsprong. Een gelijkmaker van Kroatië, heel diep in blessuretijd, werd afgekeurd. Het weer, periode met zon en droog tot 21 tot 22 graden. Morgen veel zon, droog, ietsjes warmer. Het wordt dan 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit zijn we dan van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 10 kilometer file tussen Leidschendam en Hoogmade. De vertraging is een kwartier. 3 kilometer file op de A50 Apeldoorn-Arnhem. Bij knooppunt Waterberg door een kapotte vrachtwagen zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Er komt weer een supermarkt op het Maria Danneelserf in Capelle Scholevaar. Deze komt in het pand waar MCD tot vorig jaar was gevestigd. Sinds mei 2025 staat het pand leeg. Eerder dit jaar was sprake van de vestiging van een supermarkt met een zorgfunctie, maar dat plan is van de baan. De ondernemers die de nieuwe supermarkt gaan exploiteren, hebben een dergelijke supermarkt en slagerij in Middelburg. Wanneer de supermarkt opent, is nog niet bekend. Leerlingen van basisschool De Wingerd in Zuidplas hebben de prijsvraag voor een naam van de nieuwe middelbare school afgetrapt. Dat deden ze dinsdag samen met leerlingen van het Nieuwerkerkse Comenius en Torbekke. Door middel van ideeënboxen kunnen alle 16 scholen in Zuidplas meedenken. Vanaf het schooljaar 2027-2028 slaan Comenius Nieuwerkerk en Torbekke Talentschool de handen in één. Leerlingen uit Zuidplas kunnen vanaf dan in hun eigen gemeente terecht voor het behalen van hun MAVO, HAVO of VVO-diploma. Voor de nieuwe school is alleen nog een naam nodig. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 2 juli. Vandaag was het tijdelijk bewolkt en viel enige regen, maar in de loop van de dag brak de zon door. En de temperatuur liep op naar zo'n 21, lokaal of 22 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen zijn er flinke zonnige perioden en waait een matige wind uit een westelijke richting. En het wordt in de middag zo'n 21 tot 22 graden. In het weekend zijn er maximumtemperaturen te verwachten tussen de 22 en 24 graden. Op zaterdag blijft het meestal droog, zondag kan er een enkele bui vallen.

0: en de wind blijft uit de west tot noordwesthoek waaien. Ook begin volgende week is het overwegend te droog en redelijk aangenaam zomerweer. Afgezien van een enkele bui blijft het grotendeels droog en de middagtemperatuur die komt uit rond de 22 tot 23 graden. In de tweede weekhelft bereikt warme lucht onze regio en dan komen weer een aantal zomerse dagen aan. Er zijn al flinke zonnige perioden en donderdag kan het zo'n 5, 26 en vrijdag zo'n 7, 28 graden worden en het blijft dan op de meeste plaatsen droog.
1: Dit zijn we dan van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep nog eens 7 kilometer erbij. Het komt door technische problemen op de A44. Daar is de weg dicht en het is niet bekend hoe lang dat gaat duren. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Knopend Del en Afrit Leerdam 4 kilometer file. En de vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capella aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De provincie Zuid-Holland heeft een plekje bij het dorpje Kruisweg bij Blijswijk definitief aangewezen als locatie voor windmolens. Dat was een van de drie overgebleven plekken. De gemeente Landschap Land had ze alle drie afgewezen. De turbines moeten 190 meter hoog worden, zo hoog als de Euromast. Volgens de gemeente komen ze te dicht bij bewoning te staan en dat gaat leiden tot overlast. Ook kunnen daar dan geen huizen meer gebouwd worden. In ruil voor de komst van de windmolens heeft de provincie toegezegd dat er op Blijzo West nu 5000 huizen mogen komen. Die locatie was eerst ook in beeld als mogelijke plek voor windmolens. Een van de kandidaat-wethouders van de gemeente Rotterdam ligt onder vuur. Mirjam Harika zou volgende week benoemd moeten worden, maar er is kritiek op haar voordracht. Ze is nu nog topambtenaar bij de gemeente. In het AD verscheen een artikel over jarenlange verziekte en onveilige werksfeer op haar afdeling. Maar er is ook kritiek op haar functioneren omdat ze maar niet opgelost krijgt. Ook de gemeentelijke ombudsman heeft een brief gestuurd naar de raad met vraagtekens over de kandidatuur. Oppositiepartijen Leefbaar en ChristenUnie willen een extra raadsvergadering houden voordat volgende week de hoorzittingen met de nieuwe wethouders plaatsvindt. Het is maar de vraag of dat ook nog lukt, omdat het zo kort dag is. De uitbraak van het Hantavirus is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO voorbij. Wereldwijd zijn er 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen gevonden. Het Hantavirus brak uit in april op het Nederlandse cruiseschip de Hondius, nadat passagiers hadden meegedaan met een vogelspot-excursie in Argentinië. Een Nederlands echtpaar en een Duitse vrouw kwamen te overlijden. Het schip kwam in Rotterdam te liggen en de opvarenden zijn in quarantaine gegaan. Inmiddels is iedereen weer naar huis. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de achtste finale. Spanje was met 3-0 te sterk voor Oostenrijk. Er waren twee doelpunten van Oyarzabal. Portugal won met 2-1 van Kroatië. De Kroaten stonden tot 20 minuten voor tijd voor. Dankzij een strafschop van Ronaldo en het doelpunt in blessuretijd van Ramos kwamen de Portugezen op voorsprong. Een gelijkmaker van Kroatië, heel diep in blessuretijd, werd afgekeurd. Het weer, periode met zon en droog tot 21 tot 22 graden. Morgen veel zon, droog, ietsjes warmer, het wordt dan 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit zijn we dan van de ANWB. Er staan weinig files zoals gebruikelijk tijdens de ochtendspits. Er staat weer wel een file op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Roelof Arendsveen. 9 kilometer file en tussen Hoogmaden en Nieuw-Vennep nog eens 5 kilometer erbij. De A44 tussen afrit Noordwijkerhout en Burgerveen zou vanochtend weer opengaan na werkzaamheden. Maar door een technische storing is dat niet het geval. Er staat ook een file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 3 kilometer. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard waarschuwt voor een nep-inzameling voor het bestrijden van Amerikaanse rivierkreeften. Die inzameling zou uit naam zijn van het Hoogheemraadschap, maar die spreekt dit tegen. Mensen wordt gevraagd om alert te zijn als iemand zich voordoet als een medewerker en vervolgens om geld of persoonlijke gegevens vraagt. In Krimpen aan de IJssel zijn 4 wethouders benoemd. 2 van Samen voor Krimpen, Saskia Bijl van Schoten en Wilco Slotboom-Zijdijk. En 2 van de SGP, Hugo van der Wal en Anton Brandt. Saskia Bijl van Schoten en Wilco Slotboom-Zijdijk waren 8 jaar raadslid en onder andere lijsttrekker en fractievoorzitter. Anton Brandt was 6 jaar raadslid in Krimpen aan de IJssel. En Hugo van der Wal was al wethouder sinds juli 2020. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van donderdagmiddag 2 juli. Vandaag was het tijdelijk bewolkt en viel er enige regen, maar in de loop van de dag brak de zon door. En de temperatuur die komt naar zo'n 21, lokaal nog 22 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen zijn er flinke zonnige perioden en waait een matige wind uit een westelijke richting. En het wordt in de middag zo'n 21 tot 22 graden. In het weekend zijn er maximumtemperaturen te verwachten tussen de 22 en 24 graden. Op zaterdag blijft het meeste tijd droog, zondag kan er een enkele bui vallen. En de wind blijft uit de west tot noordwesthoek waaien. Ook begin volgende week is het overwegend te droog en redelijk aangenaam zomerweer. Afgezien van een enkele bui blijft het grotendeels droog. En de middagtemperatuur die komt uit rond de 22 tot 23 graden. In de tweede weekhelft bereikt warme lucht onze regio en dan komen weer een aantal zomerse dagen aan. Er zijn dan flinke zonnige perioden en donderdag kan het zo'n 5, 26 en vrijdag zo'n 7, 28 graden worden. En het blijft dan op de meeste plaatsen droog.
3: Dit is even de hand van de ANWB. Zoals gebruikelijk is het op vrijdagochtend niet heel erg druk op de weg. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam nog 7 kilometer file tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Nieuw-Vennep. Er staan een file op de A58 Breda richting Eindhoven tussen Knopen de Baars en Oorschot. 8 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De provincie Zuid-Holland heeft een plekje bij het dorpje Kruisweg bij Blijswijk definitief aangewezen als locatie voor windmolens. Dat was een van de drie overgebleven plekken. De gemeente Landskundeland had ze alle drie afgewezen. De turbines moeten 190 meter hoog worden, zo hoog als de Euromast. Volgens de gemeente komen ze te dicht bij bewoning te staan en dat gaat leiden tot overlast. Ook kunnen daar dan geen huizen meer gebouwd worden. In ruil voor de komst van de windmolens heeft de provincie toegezegd dat er op Blijzo West nu 5000 huizen mogen komen. Die locatie was eerst ook in beeld als mogelijke plek voor windmolens. Een van de kandidaat-wethouders van de gemeente Rotterdam ligt onder vuur. Mirjam Harika zou volgende week benoemd moeten worden, maar er is kritiek op haar voordracht. Ze is nu nog topambtenaar bij de gemeente. In het AD verscheen een artikel over een jarenlange verziekte en onveilige werksfeer op haar afdeling. Maar er is ook kritiek op haar functioneren omdat ze het maar niet opgelost krijgt. Ook de gemeentelijke ombudsman heeft een brief gestuurd naar de raad met vraagtekens over de kandidatuur. Oppositiepartijen Leefbaar en ChristenUnie willen een extra raadsvergadering houden voordat volgende week de hoorzittingen met de nieuwe wethouders plaatsvindt. Het is maar de vraag of dat ook nog lukt, omdat het zo kort dag is. De uitbraak van het Hantavirus is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO voorbij. Wereldwijd zijn er 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen gevonden. Het Hantavirus brak uit in april op het Nederlandse cruiseschip de Hondius, nadat passagiers hadden meegedaan met een vogelspot-excursie in Argentinië. Een Nederlands echtpaar en een Duitse vrouw kwamen te overlijden. Het schip kwam in Rotterdam te liggen en de opvarenden zijn in quarantaine gegaan. Inmiddels is iedereen weer naar huis. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de achtste finale. Spanje was met 3-0 te sterk voor Oostenrijk. Er waren twee doelpunten van Oyarzabal. Portugal won met 2-1 van Kroatië. De Kroaten stonden tot 20 minuten voor tijd voor. Dankzij een strafschop van Ronaldo en het doelpunt in blessuretijd van Ramos kwamen de Portugezen op voorsprong. Een gelijkmaker van Kroatië, heel diep in blessuretijd, werd afgekeurd. Het weer, periode met zon en droog tot 21 tot 22 graden. Morgen veel zon, droog, ietsjes warmer. Het wordt dan 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit zijn we dan van de ANWB. Viel op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Nederweert en Kelpen-Olen 5 kilometer. De vertraging is een kwartier. Opbergingswerkzaamheden op de A12 Arnhem-Den Haag bij Nieuwegein 4 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. 5 minuten vertraging op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk, 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Kapitel.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard waarschuwt voor een nep-inzameling voor het bestrijden van Amerikaanse rivierkreeften. Die inzameling zou uit naam zijn van het Hoogheemraadschap, maar die spreekt dit tegen. Mensen wordt gevraagd om alert te zijn als iemand zich voordoet als een medewerker en vervolgens om geld of persoonlijke gegevens vraagt. In Krimpen aan de IJssel zijn 4 wethouders benoemd. 2 van Samen voor Krimpen, Saskia Bijl van Schoten en Wilco Slotboom-Zijdijk. En 2 van de SGP, Hugo van der Wal en Anton Brandt. Saskia Bijl van Schoten en Wilco Slotboom-Zijdijk waren 8 jaar raadslid en onder andere lijsttrekker en fractievoorzitter. Anton Brandt was 6 jaar raadslid in Krimpen aan de IJssel. En Hugo van der Wal was al wethouder sinds juli 2020. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 3 juli. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur stond vanmiddag rond de 21 graden. Komende avond en nacht komt het af naar een graad of 14. Ook dan blijft het overal droog. En morgen waait er een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting, een windkracht 3. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met stapelwolken. Het blijft overal droog en in de middag kan het zo'n 23 graden worden. Ook op zondag op de meeste plaatsen droog, er is maar een hele kleine kans op een lokale bui. Er waait een matige wind uit het westen en we krijgen opnieuw een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op maandag nog maar weinig verandering. Een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit de westelijke richting. Zon en stapelwolken, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op dinsdag zien we vrij veel wolkenvelden, kleine kans op lokale bui, maar langere tijd zal het droog zijn. De wind matig van kracht, windkracht 3 tot 4 uit de west-noordwestelijke richting. En dan in de middag zo'n 22 tot 23 graden.
3: Dit zijn we dan van de ANWB.
4: Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat het 4 kilometer file tussen Nederweert en Kelpen-Oler. De vertraging is 10 minuten. Grenscontrole file op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 2 kilometer en 10 minuten vertraging. A27 Breda richting Gorkum, 4 kilometer file tussen Werkendam en de werkzaamheden bij knooppunt Gorkum.
3: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Ja.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De provincie Zuid-Holland heeft een plekje bij het dorpje Kruisweg bij Blijswijk definitief aangewezen als locatie voor windmolens. Dat is een van de drie overgebleven plekken. De gemeente Landschap Land had ze alle drie afgewezen. De turbines moeten 190 meter hoog worden, zo hoog als de Euromast. Volgens de gemeente komen ze te dicht bij bewoning te staan en dat gaat leiden tot overlast. Ook kunnen daar dan geen huizen meer gebouwd worden. In ruil voor de komst van de windmolens heeft de provincie toegezegd dat er op Blijzo West nu 5000 huizen mogen komen. Die locatie was eerst ook in beeld als mogelijke plek voor windmolens. Een van de kandidaat-wethouders van de gemeente Rotterdam ligt onder vuur. Mirjam Harika zou volgende week benoemd moeten worden, maar er is kritiek op haar voordracht. Ze is nu nog topambtenaar bij de gemeente. In het AD verscheen een artikel over jarenlange verziekte en onveilige werksfeer op haar afdeling. Maar er is ook kritiek op haar functioneren omdat ze maar niet opgelost krijgt. Ook de gemeentelijke ombudsman heeft een brief gestuurd naar de raad met vraagtekens over de kandidatuur. Oppositiepartijen Leefbaar en ChristenUnie willen een extra raadsvergadering houden voordat volgende week de hoorzittingen met de nieuwe wethouders plaatsvindt. Het is maar de vraag of dat ook nog lukt, omdat het zo kort dag is. De uitbraak van het Hantavirus is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO voorbij. Wereldwijd zijn er 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen gevonden. Het Hantavirus brak uit in april op het Nederlandse cruiseschip de Hondius, nadat passagiers hadden meegedaan met een vogelspot-excursie in Argentinië. Een Nederlands echtpaar en een Duitse vrouw kwamen te overlijden. Het schip kwam in Rotterdam te liggen en de opvarenden zijn in quarantaine gegaan. Inmiddels is iedereen weer naar huis. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de achtste finale. Spanje was met 3-0 te sterk voor Oostenrijk. Er waren twee doelpunten van Oyarzabal. Portugal won met 2-1 van Kroatië. De Kroaten stonden tot 20 minuten voor tijd voor. Dankzij een strafschop van Ronaldo en het doelpunt in blessuretijd van Ramos kwamen de Portugezen op voorsprong. Een gelijkmaker van Kroatië, heel diep in blessuretijd, werd afgekeurd. Het weer, periode met zon en droog tot 21 tot 22 graden. Morgen veel zon, droog, ietsjes warmer. Het wordt dan 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit zijn we dan van de ANWB. Op de A15 Nijmegen richting Gorinchem staat door een ongeluk een file van 7 kilometer tussen Meter en afrit Leerdam. De vertraging is 20 minuten, de linkerrijstrook is dicht. A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorinchem 4 kilometer file, 5 minuten extra reistijd. Op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard waarschuwt voor een nep-inzameling voor het bestrijden van Amerikaanse rivierkreeften. De inzameling zou uit naam zijn van het Hoogheemraadschap, maar die spreekt dit tegen. Mensen wordt gevraagd om alert te zijn als iemand zich voordoet als een medewerker en vervolgens om geld of persoonlijke gegevens vraagt. In Krimpen aan de IJssel zijn 4 wethouders benoemd. 2 van Samen voor Krimpen, Saskia Bijl van Schoten en Wilco Slotboom-Zijdijk. En 2 van de SGP, Hugo van der Wal en Anton Brandt. Saskia Bijl van Schoten en Wilco Slotboom-Zijdijk waren 8 jaar raadslid en onder andere lijsttrekker en fractievoorzitter. Anton Brandt was 6 jaar raadslid in Krimpen aan de IJssel. En Hugo van der Wal was al wethouder sinds juli 2020. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 3 juli. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur is vanmiddag rond de 21 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Ook dan blijft het overal droog. En morgen waait er een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting, een windkracht 3. Het zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met stapelwolken. Het blijft overal droog en in de middag kan het zo'n 23 graden worden. Ook op zondag op de meeste plaatsen droog, maar een hele kleine kans op een lokale bui. Er waait een matige wind uit het westen en we krijgen opnieuw een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op maandag nog maar weinig verandering. Een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit de westelijke richting. Zon en stapelwolken, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op dinsdag zien we vrij veel wolkenvelden, kleine kans op lokale bui, maar langere tijd zal het droog zijn. De wind matig van kracht, de windkracht 3 tot 4 uit de west-noordwestelijke richting. En dan in de middag zo'n 22 tot 23 graden.
3: Dit zijn we dan van de ANWB.
4: Via de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Wessem en Kelpen-Oder 20 minuten vertraging in 6 kilometer file. Op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Werkendam en Knoopend Gorinchem 4 kilometer file, 5 minuten vertraging. Er staat een file voor de Westerschelde-tunnel van zuid naar noord, van Terneuzen naar Borselen. En de file is 8 kilometer lang vanaf Hoek tot aan het Tolplein, 5 minuten vertraging.
3: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De man die vanmorgen werd neergeschoten op de Nieuwe Binnenweg is aan zijn verwondingen overleden, dat zegt de politie. Het slachtoffer werd gereanimeerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En daar is hij alsnog overleden. Voor de beschieting zitten inmiddels 7 mensen vast. Het onderzoek loopt nog steeds. De afkalving van het strand bij de Brouwersdam is de afgelopen jaren er niet minder op geworden. Daarvoor waarschuwt de gemeente Goeree-Auflaquet. De gemeente trok 2 jaar geleden al een keer aan de bel. Vooral aan de noordkant van de dam blijft sterk onder invloed van golfslag en erosie. Daardoor neemt de beschikbare droge strand steeds verder af. De situatie is zo erg dat 1 van de strandclubs inmiddels de fundering heeft moeten laten versterken. Er zijn plannen gemaakt om extra zand te storten, maar die plannen zijn nog niet af. Ook moet geld beschikbaar worden gemaakt en vergunningen moeten geregeld worden. De gemeente Goeree-Auflaquet roept daarom andere partijen op om samen te werken om verdere afkalving van het strand bij de Brouwersdam te voorkomen. De rechtbank van Rotterdam gaat vandaag op locatie een kijkje nemen in een bankgebouw in verband met een goudroof. In 2018 werd bijna 1100 kilo goud gestolen. De waarde 40 miljoen euro, maar nu waarschijnlijk het 3-dubbele. De roof ging met een wisseltruc. Het goud werd ingewisseld voor loden balletjes. De buit is nooit teruggevonden. De verdachten zijn nooit opgepakt. Het gaat om 2 directeuren van het bedrijf dat de kluizen verhuurde. Er loopt een rechtszaak tegen hen. En voor dat proces zijn alle partijen vanmorgen in het gebouw waar het goud werd gestolen. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van de ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat 4 bisschoppen waren gewijd zonder dat de paus daar toestemming voor had gegeven. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap die zijn hoofdkwartier heeft in Zwitserland werd opgericht in 1970 uit verzet tegen modernisering van de kerk. Inmiddels is die wereldwijd actief. De missen worden nog altijd grotendeels in Latijn gehouden. De priester staat daarbij met zijn rug naar de gelovigen en heeft zijn gezicht richting het altaar. Dan nog het weer. Periode met zon, droog. Dat is 21, 22 graden. Ook morgen veel zon, ook dan droog. Het wordt dan wel iets warmer, tot 23 tot 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
3: Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 9 kilometer file tussen Sint-Joost en Kelpen-Ole. De vertraging is 25 minuten. Wordt sowieso wat drukker op de weg, meer files. De meeste geven zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Zoals op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en Knopert-Zaandam 3 kilometer. A12 Arnhem richting de Duitse grens 2 kilometer file. Een kwartier vertraging door de controles. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Knopert-Del en Afrit Arkel 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. Een file op de A73 Nijmegen. Richting Maasbracht geeft een kwartier vertraging tussen Belfeld en Bezel 4 kilometer. De N62 Belgische grens Borstelen, dus eigenlijk Terneuzen richting Borstelen, tussen de aansluiting met de N61 en het tolplein van de tunnel 10 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
10: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
11: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard waarschuwt voor een nep-inzameling voor het bestrijden van Amerikaanse rivierkreeften. Die inzameling zou uit naam zijn van het Hoogheemraadschap, maar die spreekt dit tegen. Mensen wordt gevraagd om alert te zijn als iemand zich voordoet als een medewerker en vervolgens om geld of persoonlijke gegevens vraagt. In Krimpen aan de IJssel zijn 4 wethouders benoemd. 2 van Samen voor Krimpen, Saskia Bijl van Schoten en Wilco Slotboom-Zijdijk. En 2 van de SGP, Hugo van der Wal en Anton Brandt. Saskia Bijl van Schoten en Wilco Slotboom-Zijdijk waren 8 jaar raadslid en onder andere lijsttrekker en fractievoorzitter. Anton Brandt was 6 jaar raadslid in Krimpen aan de IJssel. En Hugo van der Wal was al wethouder sinds juli 2020. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van vrijdag 3 juli. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag rond de 21 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Ook dan blijft het overal droog. En morgen waait er een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting, een windkracht 3. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met stapelwolken. Het blijft overal droog en in de middag kan het zo'n 23 graden worden. Ook op zondag op de meeste plaatsen droog, dus maar een hele kleine kans op een lokale bui. Er waait een matige wind uit het westen en we krijgen opnieuw een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op maandag nog maar weinig verandering. Een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit de westelijke richting. Zon en stapelwolken. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op dinsdag zien we vrij veel wolkenvelden. Kleine kans op lokale bui, maar langere tijd zal het droog zijn. De wind matig van kracht, windkracht 3 tot 4 uit de west-noordwestelijke richting. En dan in de middag zo'n 22 tot 23 graden.
3: Dit zijn we dan van de ANWB. Het begint alweer wat drukker te worden, zoals meestal op vrijdag het geval is op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Door een auto met pech bij Kelpen-Oder 5 minuten vertraging. A12 Arnhem-Duitse grens, 4 kilometer file tussen Zevenaar en de Duitse grens, 20 minuten vertraging. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Belfeld en Bezel, 4 kilometer file. A76 Geleen-Duitse grens, een half uur vertraging door de grenscontroles tussen Knoopert-Kunderberg en de Duitse grens, 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De man die vanmorgen werd neergeschoten op de Nieuwe Binnenweg is aan zijn verwondingen overleden, dat zegt de politie. Het slachtoffer werd gereanimeerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij alsnog overleden. Voor de beschieting zitten inmiddels 7 mensen vast. Het onderzoek loopt nog steeds. De afkalving van het strand bij de Brouwersdam is de afgelopen jaren er niet minder op geworden. Daarvoor waarschuwt de gemeente Goeree-Auflaquet. De gemeente trok 2 jaar geleden al een keer aan de bel. Vooral aan de noordkant van de dam blijft sterk onder invloed van golfslag en erosie. Daardoor neemt de beschikbare droge strand steeds verder af. De situatie is zo erg dat 1 van de strandclubs inmiddels de fundering heeft moeten laten versterken. Er zijn plannen gemaakt om extra zand te storten, maar die plannen zijn nog niet af. Ook moet geld beschikbaar worden gemaakt en vergunningen moeten geregeld worden. De gemeente Goeree-Auflaquet roept daarom andere partijen op om samen te werken om verdere afkalving van het strand bij de Brouwersdam te voorkomen. De rechtbank van Rotterdam gaat vandaag op locatie een kijkje nemen in een bankgebouw in verband met een goudroof. In 2018 werd bijna 1100 kilo goud gestolen. De waarde 40 miljoen euro, maar nu waarschijnlijk het 3-dubbele. De roof ging met een wisseltruc. Het goud werd ingewisseld voor loden balletjes. De buit is nooit teruggevonden. De verdachten zijn nooit opgepakt. Het gaat om 2 directeuren van het bedrijf dat de kluizen verhuurde. Er loopt een rechtszaak tegen hen. En voor dat proces zijn alle partijen vanmorgen in het gebouw waar het goud werd gestolen. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van de ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat 4 bisschoppen waren gewijd zonder dat de paus daar toestemming voor had gegeven. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap die zijn hoofdkwartier heeft in Zwitserland werd opgericht in 1970 uit verzet tegen modernisering van de kerk. Inmiddels is die wereldwijd actief. De missen worden nog altijd grotendeels in Latijn gehouden. De priester staat erbij met zijn rug naar de gelovigen en heeft zijn gezicht richting het altaar. Dan nog het weer. Periode met zon, droog. Dat is 21, 22 graden. Ook morgen veel zon, ook dan droog. Het wordt dan wel iets warmer, tot 23 tot 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit zijn we de hand van de ANWB. Het wordt weer drukker op de weg op de A4 Amsterdam richting Den Haag. 4 kilometer file bij Zoeterwoude Rijndijk. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Een half uur vertraging alweer door de grenscontroles. Tussen Zevenaar en Duitsland 5 kilometer file. A50 Arnhem richting Apeldoorn. Is een ongeluk gebeurd en het staat helemaal stil tussen Waterberg en Knoopend Beekbergen. 10 kilometer file. De rijbaan is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: van het Hoogemraadschap, maar die spreekt dit tegen. Mensen wordt gevraagd om alert te zijn als iemand zich voordoet als een medewerker en vervolgens om geld of persoonlijke gegevens vraagt. In Krimpen aan de IJssel zijn 4 wethouders benoemd. 2 van Samen voor Krimpen, Saskia Bijl van Schoten en Wilco Slotboom-Zijdijk. En 2 van de SGP, Hugo van der Wal en Anton Brandt. Saskia Bijl van Schoten en Wilco Slotboom-Zijdijk waren 8 jaar raadslid en onder andere lijsttrekker en fractievoorzitter. Anton Brandt was 6 jaar raadslid in Krimpen aan de IJssel. En Hugo van der Wal was al wethouder sinds juli 2020. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van vrijdag 3 juli. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur is vanmiddag rond de 21 graden. Komende avond en nacht komt het af naar een graad of 14. Ook dan blijft het overal droog. En morgen waait er een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting, een windkracht 3. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met stapelwolken. Het blijft overal droog en in de middag kan het zo'n 23 graden worden. Ook op zondag op de meeste plaatsen droog, maar een hele kleine kans op een lokale bui. Er waait een matige wind uit het westen en we krijgen opnieuw een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op maandag nog maar weinig verandering. Een matige wind, de windkant 3 tot 4 uit de westelijke richting. Zon en stapelwolken, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op dinsdag zien we vrij veel wolkenvelden, kleine kans op lokale bui, maar langere tijd zal het droog zijn. De wind matig van kracht, windkant 3 tot 4 uit de west-noordwestelijke richting. En dan in de middag zo'n 22 tot 23 graden.
2: Dit zijn we de hand van de ANWB. Het is wat drukker aan het worden op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Staat door een ongeluk 4 kilometer file tussen Culemborg en Afrit Geldermalsen. De vertraging is een kwartier. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door de controle 7 kilometer file tussen Zevenaar en de Duitse grens. A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Knoopend Waterberg en Knoopend Beekbergen. 15 kilometer file. Veel vertraging door een vrachtwagenongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. En de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 3 kilometer file.
3: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De man die vanmorgen werd neergeschoten op de Nieuwe Binnenweg is aan zijn verwondingen overleden, dat zegt de politie. Het slachtoffer werd gereanimeerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En daar is hij alsnog overleden. Voor de beschieting zitten inmiddels 7 mensen vast. Het onderzoek loopt nog steeds. De afkalving van het strand bij de Brouwersdam is de afgelopen jaren er niet minder op geworden. Daarvoor waarschuwt de gemeente Goeree-Auflaquet. De gemeente trok 2 jaar geleden al een keer aan de bel. Vooral aan de noordkant van de dam blijft sterk onder invloed van golfslag en erosie. Daardoor neemt de beschikbare droge strand steeds verder af. De situatie is zo erg dat één van de strandclubs inmiddels de fundering heeft moeten laten versterken. Er zijn plannen gemaakt om extra zand te storten, maar die plannen zijn nog niet af. Ook moet geld beschikbaar worden gemaakt en vergunningen moeten geregeld worden. De gemeente Goeree-Auflaquet roept daarom andere partijen op om samen te werken om verdere afkalving van het strand bij de Brouwersdam te voorkomen. De rechtbank van Rotterdam gaat vandaag op locatie een kijkje nemen in een bankgebouw in verband met een goudroof. In 2018 werd bijna 1100 kilo goud gestolen. De waarde 40 miljoen euro, maar nu waarschijnlijk het driedubbele. De roof ging met een wisseltruc. Het goud werd ingewisseld voor loden balletjes. De buit is nooit teruggevonden. De verdachten zijn nooit opgepakt. Het gaat om 2 directeuren van het bedrijf dat de kluizen verhuurde. Er loopt een rechtszaak tegen hen. En voor dat proces zijn alle partijen vanmorgen in het gebouw waar het goud werd gestolen. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van de ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat 4 bisschoppen waren gewijd zonder dat de paus daar toestemming voor had gegeven. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap die zijn hoofdkwartier heeft in Zwitserland werd opgericht in 1970 uit verzet tegen modernisering van de kerk. Inmiddels is die wereldwijd actief. De missen worden nog altijd grotendeels in Latijn gehouden. De priester staat daarbij met zijn rug naar de gelovigen en heeft zijn gezicht richting het altaar. Dan nog het weer. Periode met zon, droog. Dat is 21, 22 graden. Ook morgen veel zon, ook dan droog. Het wordt dan wel iets warmer, tot 23 tot 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit zijn we de hand van de ANWB. Het is druk, er is nogal wat aan de hand op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Is een ongeluk gebeurd. 6 kilometer file tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel. Vertraging is een half uur, er zijn 2 rijstroken dicht. A27 Almere-Gorkum. 5 kilometer file bij knooppunt Lunette door bergingswerkzaamheden. Op de A50 Apeldoorn Arnhem richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Beekbergen staat het helemaal stil. 16 kilometer file. Door een vrachtwagenongeluk zijn voorlopig 2 rijstroken dicht. En de vertraging is groot op de A50 Arnhem richting Os. Dus ik knoop het Valburg en Bankhoef 6 kilometer file. Een half uur vertraging door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Je kan omrijden via Nijmegen, via de A73 en de A325. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
11: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
12: De gezelligste van de regio.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard waarschuwt voor een nep-inzameling voor het bestrijden van Amerikaanse rivierkreeften. De inzameling zou uit naam zijn

0: was 6 jaar raadslid in Krampen aan de IJssel. En Hugo van der Wal was al wethouder sinds juli 2020. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weerswachting van vrijdag 3 juli. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur is vanmiddag rond de 21 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Ook dan blijft het overal droog. En morgen waait er een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting, een windkracht 3. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met stapelwolken. Het blijft overal droog en in de middag kan het zo'n 23 graden worden. Ook op zondag op de meeste plaatsen droog, er is maar een hele kleine kans op een lokale bui. Er waait een matige wind uit het westen en we krijgen opnieuw een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op maandag nog maar weinig verandering. Een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit de westelijke richting. Zon en stapelwolken, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op dinsdag zien we vrij veel wolkenvelden, kleine kans op lokale bui, maar langere tijd zal het droog zijn. De wind matig van kracht, de windkracht 3 tot 4 uit de west-noordwestelijke richting. En dan in de middag zo'n 22 tot 23 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het begint al behoorlijk druk te worden op de weg, inmiddels zo'n 350 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen, de A2 Eindhoven richting Utrecht. Bij Kerkdeel gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog wel 20 minuten. Ook een ongeluk op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens, de hoogte van Zevenaar. Ook hier is de weg weer vrij en de vertraging is daar een kwartier nog. De A50 dan Arnhem richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en Beekbergen is een vrachtwagen geschaad en gekanteld met oplegger en al. Twee rijstroken zijn dicht. Vertraging is opgelopen tot ruim een uur. De A50 Arnhem richting Os. Voor knooppunt Ewijk ook een ongeluk. Hier is de weg gelukkig weer vrij en de vertraging nog een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De man die vanmorgen werd neergeschoten op de Nieuwe Binnenweg is aan zijn verwondingen overleden, dat zegt de politie. Het slachtoffer werd gereanimeerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij alsnog overleden. Voor de beschieting zitten inmiddels 7 mensen vast. Het onderzoek loopt nog steeds. De afkalving van het strand bij de Brouwersdam is de afgelopen jaren er niet minder op geworden. Daarvoor waarschuwt de gemeente Goeree-Auflakkee. De gemeente trok 2 jaar geleden al een keer aan de bel. Vooral aan de noordkant van de dam blijft sterk onder invloed van golfslag en erosie. Daardoor neemt de beschikbare droge strand steeds verder af. De situatie is zo erg dat één van de strandclubs inmiddels de fundering heeft moeten laten versterken. Er zijn plannen gemaakt om extra zand te storten, maar die plannen zijn nog niet af. Ook moet geld beschikbaar worden gemaakt en vergunningen moeten geregeld worden. De gemeente Goeree-Auflakkee roept daarom andere partijen op om samen te werken om verdere afkalving van het strand bij de Brouwersdam te voorkomen. De rechtbank van Rotterdam gaat vandaag op locatie een kijkje nemen in een bankgebouw in verband met een goudroof. In 2018 werd bijna 1100 kilo goud gestolen. De waarde 40 miljoen euro, maar nu waarschijnlijk het driedubbele. De roof ging met een wisseltruc. Het goud werd ingewisseld voor loodballetjes. De buit is nooit teruggevonden. De verdachten zijn nooit opgepakt. Het gaat om 2 directeuren van het bedrijf dat de kluizen verhuurde. Er loopt een rechtszaak tegen hen. En voor dat proces zijn alle partijen vanmorgen in het gebouw waar het goud werd gestolen. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van de ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat 4 bisschoppen waren gewijd zonder dat de paus daar toestemming voor had gegeven. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap die zijn hoofdkwartier heeft in Zwitserland werd opgericht in 1970 uit verzet tegen modernisering van de kerk. Inmiddels is die wereldwijd actief. De missen worden nog altijd grotendeels in Latijn gehouden. De priester staat daarbij met zijn rug naar de gelovigen en heeft zijn gezicht richting het altaar. Dan nog het weer. Periode met zon, droog. Het is 21, 22 graden. Ook morgen veel zon, ook dan droog. Het wordt dan wel iets warmer, het wordt 23 tot 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit zijn we dan van de ANWB. Zo weer druk op de weg. Er zijn ook een hoop incidenten op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bijvoorbeeld een ongeluk zorgt voor 8 kilometer stilstaand verkeer tussen Weert-Noord en afrit Valkenswaard. 40 minuten erbij. De linkerrijstrook is afgesloten. A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Utrecht-Leidse Rijn en Knoopend Everdingen. 13 kilometer file door bergingswerkzaamheden. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 8 kilometer file door een ongeluk. De weg is daar weer vrij. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn staat het helemaal stil tussen Knoopend Waterberg en Knoopend Beekbergen. Over 15 kilometer veel vertraging door een vrachtwagenongeluk zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard waarschuwt voor een nepinzameling voor het bestrijden van Amerikaanse rivierkreeften. Die inzameling zou uit naam zijn van het Hoogheemraadschap, maar die spreekt dit tegen. Mensen wordt gevraagd om alert te zijn als iemand zich voordoet als een medewerker en vervolgens om geld of persoonlijke gegevens vraagt. In Krimpen aan de IJssel zijn 4 wethouders benoemd. 2 van Samen voor Krimpen, Saskia Bijl van Schoten en Wilco Slotboom-Zijdijk. En 2 van de SGP, Hugo van der Wal en Anton Brandt. Saskia Bijl van Schoten en Wilco Slotboom-Zijdijk waren 8 jaar raadslid en onder andere lijsttrekker en fractievoorzitter.

0: is met stapelwolken. Het blijft overal droog en in de middag kan het zo'n 23 graden worden. Ook op zondag op de meeste plaatsen droog, maar een hele kleine kans op een lokale bui. Er waait een matige wind uit het westen en we krijgen opnieuw een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op maandag nog maar weinig verandering. Een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit de westelijke richting. Zon en stapelwolken. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op dinsdag zien we vrij veel wolkenvelden. Kleine kans op lokale bui, maar langere tijd zal het droog zijn. De wind matig van kracht, de windkracht 3 tot 4 uit de west-noordwestelijke richting. En dan in de middag zo'n 22 tot 23 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk. Het is vooral heel erg druk bij Arnhem door ongelukken, maar ook van Utrecht naar het zuiden lange files. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard staat ook een lange file. Daar heb je nu een uur vertraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A10 bij de Koentunnel. Daar is de weg ook deels afgesloten. Je kunt omrijden via de Ring Noord, via de Zeeburgertunnel als je richting Rotterdam moet. Op de A8 is het daardoor ook vastgelopen van Zaanstad naar Amsterdam bij knooppunt Koenplein, bijna een uur vertraging. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar 20 minuten vertraging. Daar gebeurde eerder een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. Je moet nog wel rekening houden met grenscontrole. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij knooppunt Beekbergen is ook een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er zijn twee rijstroken dicht en dat kost je een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio Kapelle.

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Het is 3 uur.
1: De verdachten die vanmorgen zijn opgepakt. Gepakt voor de fatale schietpartij op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam zit allemaal nog vast, dat meldt de politie. Het gaat om 6 mannen en een vrouw. Ze komen uit Schiedam, Spijkenisse, Rotterdam en Ridderkerk en zijn 26 tot 36 jaar oud. De politie onderzoekt nu wat de rol is van de verdachte bij de fatale schietpartij. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. De Viold heeft de afgelopen maand 3 Rotterdammers aangehouden op verdenking van het witwassen van 100 miljoen euro. Dat heeft de Viold vandaag bekendgemaakt. In het onderzoek zijn 11 panden doorzocht in Capelle, Rotterdam en Dalbrandsbaard. Er is beslag gelegd op 4 huizen, 2 voertuigen, een boot en andere zaken. De mannen runden een uitzendbureau en kregen in totaal minimaal 100 miljoen euro. In plaats dat daarvan personeel werd geregeld, werd het grootste deel doorgesluist naar China, Dubai en Hongkong. Ook werden er contante betalingen van geregeld. De afkalving van het strand bij de Brouwersdam is de afgelopen jaren niet minder geworden. Daarvoor waarschuwt de gemeente Goeree-Overflakke. De gemeente trok 2 jaar geleden al aan de bel. Vooral de noordzijde van de dam blijft sterk onder invloed van golfslag en erosie. Daardoor neemt het beschikbare droge strand verder af. De situatie is zo erg dat een strandclub inmiddels de fundering heeft moeten versterken. Er zijn plannen gemaakt om extra zand te storten, maar die plannen zijn nog niet af. Ook moet er extra geld beschikbaar worden gemaakt en vergunningen worden geregeld. De gemeente Goeree-Overflakke roept daarom andere partijen op om samenwerking om verdere afkalving van het strand te voorkomen. En alle studenten in het mbo, hbo en wo krijgen over een tijdje een stagevergoeding. Zo besluit het kabinet vandaag. Hoe hoog de stagevergoeding wordt, mogen sectoren eerst zelf bepalen, zegt minister Letschert van Onderwijs. Mochten de tarieven die de sectoren zelf regelen niet redelijk zijn, dan komt er alsnog een wettelijk vastgesteld minimumbedrag. De minister legt die verantwoordelijkheid eerst bij de sectoren om zo te voorkomen dat het voor sommige beroepsgroepen te duur wordt en er minder stageplekken komen. De wet moet ergens in 2028 ingaan. En dan nog het weer, periode met zon. Het is maximaal 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard waarschuwt voor een nep-inzameling voor het bestrijden van Amerikaanse rivierkreeften. De inzameling zou uit naam zijn van het Hoogheemraadschap, maar die spreekt dit tegen. Mensen wordt gevraagd om alert te zijn als iemand zich voordoet als een medewerker en vervolgens om geld of persoonlijke gegevens vraagt. In Krimpen aan de IJssel zijn 4 wethouders benoemd. 2 van Samen voor Krimpen, Saskia Bijl van Schoten en Wilco Slotboom-Zijdijk. En 2 van de SGP, Hugo van der Wal en Anton Brandt. Saskia Bijl van Schoten en Wilco Slotboom-Zijdijk waren 8 jaar raadslid en onder andere lijsttrekker en fractievoorzitter. Anton Brandt was 6 jaar raadslid in Krimpen aan de IJssel. En Hugo van der Wal was al wethouder sinds juli 2020. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 3 juli. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog en er waait een maand.

0: 23 graden. Op maandag nog maar weinig verandering. Een matige wind, de windkant 3 tot 4 uit de westelijke richting. Zon en stapelwolken, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op dinsdag zien we vrij veel wolkenvelden, kleine kans op lokale bui, maar langere tijd zal het droog zijn. De wind matig van kracht, windkant 3 tot 4 uit de west-noordwestelijke richting. En dan in de middag zo'n 22 tot 23 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg door recreatieverkeer, maar ook door verschillende wegwerkzaamheden. De A27 is natuurlijk dicht bij Gorinchem. Daardoor is het extra druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daardoor tussen Utrecht en Everdingen ruim 20 minuten vertraging. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet een half uur vertraging door een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A8 Zaanstad Amsterdam bij knooppunt Koenplein sta je een kwartier in de file door een ongeluk. Daar is de linker rijstrook dicht. De meeste vertraging is er nu op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Hoenderloo en knooppunt Beekbergen, namelijk een uur. Daar is een ongeluk gebeurd waardoor de weg dicht is. Verkeer richting Apeldoorn kan het beste de borden Arnhem-Zutphen volgen en over de A12 en de A348 rijden. Ook bij Eindhoven een ongeluk op de A67 van Venlo naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. Daar is juist de rechte rijstrook dicht. Vanaf Zomeren kost je dat ook ruim een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De verdachten die vanmorgen zijn opgepakt voor de fatale schietpartij op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam zitten allemaal nog vast, dat meldt de politie. Het gaat om 6 mannen en een vrouw. Ze komen uit Schiedam, Spijkenisse, Rotterdam en Ridderkerk en zijn 26 tot 36 jaar oud. De politie onderzoekt nu wat de rol is van de verdachten bij de fatale schietpartij. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. De Viold heeft de afgelopen maand 3 Rotterdammers aangehouden op verdenking van het witwassen van 100 miljoen euro. Dat heeft de Viold vandaag bekendgemaakt. In het onderzoek zijn 11 panden doorzocht in Capelle, Rotterdam en Dalbrandsbaard. Er is beslag gelegd op 4 huizen, 2 voertuigen, een boot en andere zaken. De mannen runden een uitzendbureau en kregen in totaal minimaal 100 miljoen euro. In plaats dat daarvan personeel werd geregeld, werd het grootste deel doorgesluist naar China, Dubai en Hongkong. Ook werden er contante betalingen van geregeld. De afkalving van het strand bij de Brouwersdam is de afgelopen jaren niet minder geworden. Daarvoor waarschuwt de gemeente Goeree-Overflakke. De gemeente trok 2 jaar geleden al aan de bel. Vooral de noordzijde van de dam blijft sterk onder invloed van golfslag en erosie. Daardoor neemt het beschikbare droge strand verder af. De situatie is zo erg dat een strandclub inmiddels de fundering heeft moeten versterken. Er zijn plannen gemaakt om extra zand te storten, maar die plannen zijn nog niet af. Ook moet er extra geld beschikbaar worden gemaakt en vergunningen worden geregeld. De gemeente Goeree-Overflakke roept daarom andere partijen op om samenwerking om verdere afkalving van het strand te voorkomen. En alle studenten in het mbo, hbo en wo krijgen over een tijdje een stagevergoeding. Zo besluit het kabinet vandaag. Hoe hoog de stagevergoeding wordt, mogen sectoren eerst zelf bepalen, zegt minister Letschert van Onderwijs. Mochten de tarieven die de sectoren zelf regelen niet redelijk zijn, dan komt er alsnog een wettelijk vastgesteld minimumbedrag. De minister legt die verantwoordelijkheid eerst bij de sectoren om zo te voorkomen dat het voor sommige beroepsgroepen te duur wordt en er minder stageplekken komen. De wet moet ergens in 2028 ingaan. En dan nog het weer, periode met zon. Het is maximaal 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en droog. Het wordt wel iets warmer met 23 tot 25 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg. Er zit veel recreatieverkeer bij. En er zijn wat wegwerkzaamheden. Zo is de A27 in beide richtingen dicht. Daardoor is het heel erg druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Utrecht-Papendorp en de afrit Kerkdriel bij elkaar bijna 30 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar ruim 3 kwartier. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoudendorp ook 40 minuten vertraging door een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Er is een ongeluk gebeurd op de A16 Rotterdam-Breda bij de Moerdijkbrug. Vanaf knooppunt Ridderkerk is de vertraging daardoor 50 minuten. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo ook een uur vertraging, want daar is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Je kunt omrijden via Arnhem en Zutphen over de A12 en de A348. Wel goed nieuws over de A67 van Venlo naar Eindhoven, want bij Geldrop zijn alle rijstroken weer vrij na een ongeluk. Je moet nog wel rekening houden met ruim 3 kwartier oponthoud vanaf Asten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard waarschuwt voor een nep-inzameling voor het bestrijden van Amerikaanse rivierkreeften. De inzameling zou uit naam zijn van het Hoogheemraadschap, maar die spreekt dit tegen. Mensen wordt gevraagd om alert te zijn als iemand zich voordoet als een medewerker en vervolgens om geld of persoonlijke gegevens vraagt. In Krimpen aan de IJssel zijn 4 wethouders benoemd. 2 van Samen voor Krimpen, Saskia Bijl van Schoten en Wilco Slotboom-Zijdijk. En 2 van de SGP, Hugo van der Wal en Anton Brandt. Saskia Bijl van Schoten.

0: blijft overal droog. En morgen waait er een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting, een windkracht 3. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met stapelwolken. Het blijft overal droog en in de middag kan het zo'n 23 graden worden. Ook op zondag op de meeste plaatsen droog, maar een hele kleine kans op een lokale bui. Er waait een matige wind uit het westen en we krijgen opnieuw een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op maandag nog maar weinig verandering. Een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit de westelijke richting. Zon en stapelwolken. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op dinsdag zien we vrij veel wolkenvelden. Kleine kans op lokale bui, maar langere tijd zal het droog zijn. De wind matig van kracht, de windkracht 3 tot 4 uit de west-noordwestelijke richting. En dan in de middag zo'n 22 tot 23 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg door recreatieverkeer, maar ook door wegwerkzaamheden. Zo is de A27 in beide richtingen dicht tussen de knooppunten Gorkum en Everdingen. En dat levert extra drukte op de A2 op. Van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg weer 40 minuten verdraging. Ook op de A2 van Den Bosch naar Maastricht tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hocht 35 minuten verdraging. Daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam sta je ongeveer een half uur in de file tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude Rijndijk. Daar is een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht. En de grootste problemen zijn er op de A50 Arnhem-Apeldoorn door een ongeluk met een vrachtwagen bij de afrit Hoenderlo. De weg is daar helemaal dicht en dat gaat waarschijnlijk tot na de spits duren. Vanaf knooppunt Waterberg staat het verkeer muurvast en je kunt dus beter omrijden door de borden Arnhem-Zutphen te volgen en over de A12 en de A348 te rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
1: Look everyone, he's coming through the doors.
2: Brilliant! He didn't even open them!
1: He's here!
3: Quick, Rick, do the speech.
2: Hey kids, stop snogging and pay attention to me.
0: Dit is Radio Capelle via 100. Op 5.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl.
4: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een steekpartij aan de Vijverhofstraat in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. Het voorval vond plaats om 2 uur 's middags. De politie heeft aan de Schieweg een andere man aangehouden. Hij wordt verdacht van de steekpartij. Het bebloede mes werd door de politie verderop in een heg van het Zadkien College aangetroffen. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En de man die overleed na de fatale schietpartij op de Nieuwe Binnenweg is een 32-jarige man uit Rotterdam. Dat meldt de politie. De verdachten die vanmorgen zijn opgepakt voor de fatale schietpartij in het centrum van Rotterdam zitten allemaal nog vast. Het gaat om 3 mannen en 4 vrouwen. Ze komen uit Schiedam, Spijkenisse, Rotterdam en Ridderkerk en zijn 26 tot 36 jaar oud. De politie onderzoekt nu wat de rol is van de verdachten bij de fatale schietpartij. En een 60-jarige man uit Duitsland is maandag overleden nadat hij zaterdag in Renesse door de bliksem werd getroffen. Zo meldt de politie vandaag. Zijn echtgenote werd ook geraakt door de bliksem. Zij raakte zwaar gewond. Het stel was tijdens het onweer vlakbij een strandtent in de badplaats. De man werd nog gereanimeerd en per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. En de kantonrechter in Utrecht heeft bepaald dat de verkeersboetes in 2024 en 2025 niet verhoogd hadden mogen worden. Door de verhoging van 10% en 3,2% is de verhouding met boetes voor andere strafbare feiten uit het lood geraakt, zegt de rechter. De kantonrechter zegt dat sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes gebruikt worden om de begroting rond te krijgen, zoals dat in de afgelopen 2 jaar het geval was. De kantonrechter heeft nu in 3 zaken waarin bezwaar werd gemaakt de boetes teruggedraaid naar het niveau van 2023. Wat dit voor andere boetes van 2024 en 2025 betekent is nog onduidelijk. En dan nog het weerperiode met zon, droogte is 21 of 22.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel druk op de weg met meer dan 600 kilometer file. Dat is te wijten aan recreatieverkeer, maar ook door werkzaamheden is het extra druk. Bijvoorbeeld op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 50 minuten oponthoud. Komt door de afsluiting van de A27. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hoflied ruim 20 minuten verdraging door een aanrijding. Daar zijn 2 rijstroken dicht. A27 Breda-Gorkum tussen Hank en industriegebied Avelingen ruim een half uur verdraging. Daar wordt aan de weg gewerkt. De weg is dicht vanaf knooppunt Gorkum tot Everdingen. Op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort 20 minuten verdraging door een aanrijding. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Dat geldt niet voor de A50 Arnhem-Apeldoorn, want die weg is helemaal dicht bij de afrit Hoenderlo door een ongeluk met een vrachtwagen. Het bergen van die vrachtwagen gaat waarschijnlijk tot na de avondspits duren en je staat daardoor vanaf knooppunt Waterberg ruim een uur in de file. Je kunt beter omrijden via Arnhem en Zutphen over de A12 en de A348. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
9: Huh?
8: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
11: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
12: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
13: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
14: Jazeker, heel belangrijk.
12: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: dag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 100.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard waarschuwt voor een nep-inzameling voor het bestrijden van Amerikaanse rivierkreeften. De inzameling zou uit naam zijn van het Hoogheemraadschap, maar die spreekt dit tegen. Mensen wordt gevraagd om alert te zijn als iemand zich voordoet als een medewerker en vervolgens om geld of persoonlijke gegevens vraagt. In Krimpen aan de IJssel zijn 4 wethouders benoemd. 2 van Samen voor Krimpen, Saskia Bijl van Schoten en Wilco Slotboom-Zijdijk. En 2 van de SGP, Hugo van der Wal en Anton Brandt. Saskia Bijl van Schoten en Wilco Slotboom-Zijdijk waren 8 jaar raadslid en onder andere lijsttrekker en fractievoorzitter. Anton Brandt was 6 jaar raadslid in Krimpen aan de IJssel. En Hugo van der Wal was al wethouder sinds juli 2020. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdagmiddag 3 juli. Vandaag waren er flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. Het bleef overal droog. En er stond een matige wind, een windkracht 3 tot 4 uit een west-noordwestelijke richting. De temperatuur schommelde vanmiddag rond de 20 tot 21 graden. De komende avond en nacht is het vrij en rustig en koelt af naar ongeveer 14 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met stapelwolken en mooie weerwolken. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur wat hoger dan vandaag, zo'n 23 lokaal 24 graden. Op zondag waait de wind uit een west-noordwestelijke richting. Opnieuw een afwisseling van wolkenvelden met zonnige perioden. En een minimumtemperatuur van 17 en de maximumtemperatuur dan een fractie lager, zo'n 21 tot 22 graden. Op maandag dan een

0: Het is daar extra druk vanwege de afsluiting van de A27 in beide richtingen. Ook op de A27 zelf daardoor file van Utrecht naar Gorkum tussen de Bilt en Hagestein, ook 35 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn de meeste vertraging tussen knooppunt Waterberg en Beekbergen, namelijk meer dan een uur. De weg is bij Beekbergen namelijk helemaal dicht door bergingswerkzaamheden en die gaan ook nog even duren. Verkeer richting Apeldoorn kan het beste de borden Arnhem-Zutphen volgen en over de A12 en de A348 rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De gezelligste van de regio.
2: Gezelligste.
1: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De Erasmusbrug is nog niet open na anderhalve maand van werkzaamheden aan het wegdek. De brug zou om 4 uur 's middags open gaan voor al het verkeer. De gemeente Rotterdam is daar onaangenaam verrast door. De aannemer is vergeten de borden weg te halen, zo laat een woordvoerder van de gemeente weten. Het asfalt van de noord- naar de zuidzijde van de brug werd vernieuwd. Daarvoor werd ook de tegengestelde richting afgesloten om daar al het fietsverkeer overheen te laten gaan. Het is nog onduidelijk wanneer de brug wel open gaat. En de politie heeft woensdag een 41-jarige Rotterdammer en een 37-jarige man uit Almere aangehouden voor de invoer van 350 kilo cocaïne. De drugs zat verstopt in een container met metaalschroot in de haven van Antwerpen. Nadat de Belgische douane de container onderschepte, kon achterhaald worden waar de lading naartoe werd gestuurd. Direct daarop zijn afgelopen woensdag de twee mannen aangehouden in Rotterdam. En bij een steekpartij aan de Vijverhofstraat in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. Het voorval vond plaats om 2 uur 's middags. De politie heeft aan de Schieweg een andere man aangehouden. Hij wordt verdacht van de steekpartij. Het bloedende mes werd door de politie verderop in een heg van het Zadkien College aangetroffen. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De KNVB heeft aangifte gedaan na de racistische online berichten op social media over Oranje Internationals. Die verschenen nadat Crescencio Summerville, Quinten Timber en Justin Kluivert hun penalty hadden gemist tegen Marokko en Nederland werd uitgeschakeld op het WK. Uit een NOS-analyse van de Instagram-accounts van de spelers blijkt dat er zo'n 20 discriminerende reacties op de profielen te zien waren. Dat is een klein deel van het totaal. De andere reacties waren vooral steunbetuigingen. Het meldpunt online discriminatie heeft op X en Facebook 10 tot 20 reacties als strafbaar beoordeeld. Die zouden inmiddels zijn weggehaald. En dan nog het weer. Het is zonnig en droog bij zo'n 22 graden. Vanavond en vannacht is het droog met opklaringen. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En morgen veel zon en droog. Het wordt wel iets warmer met 23 tot 25 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds behoorlijk druk met 400 kilometer file. Op de A2 Den Bosch-Utrecht nog een half uur vertraging tussen Veghel en Waardenburg door de afsluiting van de A27. Ook op de A2 de andere kant op van Utrecht naar Den Bosch bij Everdingen staat een auto met pech, waardoor de linker rijstrook dicht is. Dat kost je vanaf knooppunt Oude Rijn 3 kwartier. Op de A27 Utrecht-Gorkum tussen De Bilt en Everdingen ook 20 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Arnhem Centrum en Hoenderloo 40 minuten vertraging door opruimwerkzaamheden. Er zijn er 2 rijstroken dicht. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Kuik woedt een bermbrand. Daar is de brandweer op dit moment druk mee bezig. Vanaf Beuningen is de vertraging nu 35 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: homework.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De Erasmusbrug is nog niet open na anderhalve maand van werkzaamheden aan het wegdek. De brug zou om 4 uur 's middags open gaan voor al het verkeer. De gemeente Rotterdam is daar onaangenaam verrast door. De aannemer is vergeten de borden weg te halen, zo laat een woordvoerder van de gemeente weten. Het asfalt van de noord- naar de zuidzijde van de brug werd vernieuwd. Daarvoor werd ook de tegengestelde richting afgesloten om daar al het fietsverkeer overheen te laten gaan. Het is nog onduidelijk wanneer de brug wel open gaat. En de politie heeft woensdag een 41-jarige Rotterdammer en een 37-jarige man uit Almere aangehouden voor de invoer van 350 kilo cocaïne. De drugs zat verstopt in een container met metaalschroot in de haven van Antwerpen. Nadat de Belgische douane de container onderschepte, kon achterhaald worden waar de lading naartoe werd gestuurd. Direct daarop zijn afgelopen woensdag de twee mannen aangehouden in Rotterdam. En bij een steekpartij aan de Vijverhofstraat in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. Het voorval vond plaats om 2 uur 's middags. De politie heeft aan de Schieweg een andere man aangehouden. Hij wordt verdacht van de steekpartij. Het bloedde mes werd door de politie verderop in een heg van het Zadkien College aangetroffen. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De KNVB heeft aangifte gedaan na de racistische online berichten op social media over Oranje Internationals. Die verschenen nadat Crescencio Summerville, Quinten Timber en Justin Kluivert hun penalty hadden gemist tegen Marokko en Nederland werd uitgeschakeld op het WK. Uit een NOS-analyse van de Instagram-accounts van de spelers blijkt dat er zo'n 20 discriminerende reacties op de profielen te zien waren. Dat is een klein deel van het totaal. De andere reacties waren vooral steunbetuigingen. Meldpunt Online Discriminatie heeft op X en Facebook 10 tot 20 reacties als strafbaar beoordeeld. Die zouden inmiddels zijn weggehaald. En dan nog het weer. Het is zonnig en droog bij zo'n 22 graden. Vanavond en vannacht is het droog met opklaringen. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt wel iets warmer met 23 tot 25 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden snel korter. Bij elkaar staat er nu nog 100 kilometer. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat tussen Rosmalen en Waardenburg 13 kilometer file. De vertraging is 35 minuten. Staat een auto in brand. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel ook een uur vertraging. A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Lunette en knooppunt Everdingen ruim 10 minuten oponthoud. Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn staat nog een lange file tussen Schaarsbergen en knooppunt Beekbergen. Moet je ook rekening houden met 25 minuten extra reistijd. Zijn daar een vrachtwagen aan het bergen, er zijn 2 rijstroken dicht. Gaat waarschijnlijk tot een uur of 10 vanavond duren. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht woedt een bermbrand in de buurt van Kuik. Vanaf Nijmegen kost je dat ongeveer 50 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De reparaties aan de kapotte kabelgoot bij station Rotterdam Stadion gaan nog langer duren, zo laat ProRail weten. De spoorbeheerder verwacht dat maandag om 5 uur 's nachts het treinverkeer weer kan worden opgestart. Eerder deze week hoopte ProRail nog dat ze op zondagnacht klaar zouden zijn. Afgelopen maandag ontstond er brand in een kabelgoot naast het spoor, waarbij ongeveer 200 kabels verwoest werden. ProRail zegt dat de herstelwerkzaamheden monnikenwerk zijn, omdat er in één kabel wel tientallen kleinere kabeltjes lopen die allemaal aan elkaar gelast moeten worden. Als alle kabels hersteld zijn, moeten de veiligheidssystemen die ze aansturen nog worden getest en het spoor moet nog worden ontroest. En bijna 3 uur later dan gepland is de Erasmusbrug weer open voor autoverkeer na anderhalve maand van werkzaamheden aan het wegdek. De brug zou om 4 uur open gaan voor al het verkeer. De gemeente Rotterdam werd onaangenaam verrast dat de borden en de hekken er om 4 uur nog stonden. Volgens een woordvoerder van de gemeente was het kruispunt op het vasteland nog niet helemaal klaar, waardoor de opening even op zich liet wachten. Het asfalt van de noord- naar de zuidzijde van de brug werd vernieuwd. Daardoor werd ook de tegengestelde richting afgesloten om daar het fietsverkeer overheen te laten gaan. Rond 7:15 konden automobilisten weer gebruik maken van 's lands bekendste brug. En bij een verkeersongeluk op de Boezemlaan in Rotterdam is 1 persoon licht gewond geraakt. Ter hoogte van de kruising met de Goudse Singel is een auto tegen een andere auto aangereden. Die stond te wachten bij het stoplicht. De auto die achterop reed belandde vervolgens op de zij op de trambaan. Het tramverkeer heeft rond 7:00 enige tijd stilgelegen. De auto is ondertussen geborgen en ook de trams rijden weer zoals normaal. En de kantonrechter in Utrecht heeft bepaald dat de verkeersboetes in 2024 en 2025 niet verhoogd hadden mogen worden. Door die verhoging van 10% en 3,2% is de verhouding met boetes voor andere strafbare feiten uit het lood geraakt, zegt de rechter. De kantonrechter zegt dat er sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen, zoals dat in de afgelopen 2 jaar het geval was. De rechter heeft nu in 3 zaken, waarin bezwaar werd gemaakt tegen de boetes teruggedraaid naar het niveau van 2023. Wat dit voor andere boetes uit 2024 en 2025 betekent, is nog onduidelijk. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog met opklaringen. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt wel iets warmer met 23 tot 25 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

Het geluid van Capella aan den IJssel. Dit is Radio Capella. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een verkeersongeluk op de Boezemlaan in Rotterdam is één persoon licht gewond geraakt. Ter hoogte van de kruising met de Goudse Rijweg is een auto tegen een andere auto aangereden. Die stond te wachten bij het stoplicht. De auto die achterop reed belandde vervolgens op de zijkant op de trambaan. Tramverkeer heeft rond 7 uur enige tijd stilgelegen. De auto is ondertussen geborgen en ook de trams rijden weer zoals normaal. En de reparaties aan de kapotte kabelgoot bij station Rotterdam Stadion gaan nog langer duren, zo laat ProRail weten. De spoorbeheerder verwacht dat maandag om 5 uur 's nachts het treinverkeer weer kan worden opgestart. Eerder deze week hoopte ProRail nog dat ze op zondagnacht klaar zouden zijn. Afgelopen maandag ontstond er brand in een kabelgoot naast het spoor, waardoor ongeveer 200 kabels verwoest werden. ProRail zegt dat de herstelwerkzaamheden monnikenwerk zijn, omdat er in één kabel wel tientallen kleinere kabeltjes lopen die allemaal aan elkaar gelast moeten worden en er maar 4 man tegelijk kan werken vanwege de beperkte ruimte. Als alle kabels hersteld zijn, moeten de veiligheidssystemen die ze aansturen nog worden getest en het spoor moet nog worden ontroest. En op de kruising van de Jonkheer de Savornin-Lomanstraat en de burgemeester de Zeeuwstraat in Ridderkerk is een fietser zwaar gewond geraakt. Volgens een 112-correspondent is de bestuurder van de auto die met de fietser in botsing is gekomen doorgereden. De fietser heeft hoofdletsel opgelopen en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En bijna 3 uur later dan gepland, maar dan is het zover. De Erasmusbrug is weer open voor autoverkeer na 1,5 maand van werkzaamheden aan het wegdek. De brug zou om 4 uur 's middags open gaan voor al het wegverkeer. De gemeente Rotterdam werd alleen onaangenaam verrast dat de borden en de hekken er om 4 uur gewoon nog stonden. Volgens een woordvoerder van de gemeente was het kruispunt op het vasteland nog niet helemaal klaar. De aannemer was daar nog bezig. Daardoor liet de opening even op zich wachten. De asfalt op de brug van de noord naar de zuidzijde werd vernieuwd. Daarvoor werd ook de tegengestelde richting afgesloten om daar het fietsverkeer overheen te laten gaan. Rond 7:15 konden automobilisten weer gebruik maken van 's lands bekendste brug. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog met opklaringen. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt wel iets warmer met 23 tot 25 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een verkeersongeluk op de Boezemlaan in Rotterdam is één persoon licht gewond geraakt. Ter hoogte van de kruising met de Goudse Rijweg is een auto tegen een andere auto aangereden die stond te wachten bij het stoplicht. De auto die achterop reed belandde vervolgens op de zijkant op de trambaan. Tramverkeer heeft rond 7 uur enige tijd stilgelegen. De auto is ondertussen geborgen en ook de trams rijden weer zoals normaal. En de reparaties aan de kapotte kabelgoot bij station Rotterdam Stadion gaan nog langer duren, zo laat ProRail weten. De spoorbeheerder verwacht dat maandag om 5 uur 's nachts het treinverkeer weer kan worden opgestart. Eerder deze week hoopte ProRail nog dat ze op zondagnacht klaar zouden zijn. Afgelopen maandag ontstond er brand in een kabelgoot naast het spoor, waardoor ongeveer 200 kabels verwoest werden. ProRail zegt dat de herstelwerkzaamheden monnikenwerk zijn, omdat er in één kabel wel tientallen kleinere kabeltjes lopen die allemaal aan elkaar gelast moeten worden en er maar 4 man tegelijk kan werken vanwege de beperkte ruimte. Als alle kabels hersteld zijn, moeten de veiligheidssystemen die ze aansturen nog worden getest en het spoor moet nog worden ontroest. En op de kruising van de Jonkheer de Savornin-Lomanstraat en de burgemeester de Zeeuwstraat in Ridderkerk is een fietser zwaar gewond geraakt. Volgens een 112-correspondent is de bestuurder van de auto die met de fietser in botsing is gekomen doorgereden. De fietser heeft hoofdletsel opgelopen en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En bijna 3 uur later nog gepland, maar dan is het zover. De Erasmusbrug is weer open voor autoverkeer na 1,5 maand van werkzaamheden aan het wegdek. De brug zou om 4 uur 's middags open gaan voor al het wegverkeer. De gemeente Rotterdam werd alleen onaangenaam verrast dat de borden en de hekken er om 4 uur gewoon nog stonden. Volgens een woordvoerder van de gemeente was het kruispunt op het vasteland nog niet helemaal klaar. De aannemer was daar nog bezig. Daardoor liet de opening even op zich wachten. De asfalt op de brug van de noord naar de zuidzijde werd vernieuwd. Daarvoor werd ook de tegengestelde richting afgesloten om daar het fietsverkeer overheen te laten gaan. Rond 7:15 konden automobilisten weer gebruik maken van 's lands bekendste brug. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog met opklaringen. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt wel iets warmer met 23 tot 25 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via web.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een verkeersongeluk op de Boezemlaan in Rotterdam is één persoon licht gewond geraakt. Ter hoogte van de kruising met de Goudse Rijweg is een auto tegen een andere auto aangereden die stond te wachten bij het stoplicht. De auto die achterop reed belandde vervolgens op de zijkant op de trambaan. Tramverkeer heeft rond 7 uur enige tijd stilgelegen. De auto is ondertussen geborgen en ook de trams rijden weer zoals normaal. En de reparaties aan de kapotte kabelgoot bij station Rotterdam Stadion gaan nog langer duren, zo laat ProRail weten. De spoorbeheerder verwacht dat maandag om 5 uur 's nachts het treinverkeer weer kan worden opgestart. Eerder deze week hoopte ProRail nog dat ze op zondagnacht klaar zouden zijn. Afgelopen maandag ontstond er brand in een kabelgoot naast het spoor, waardoor ongeveer 200 kabels verwoest werden. ProRail zegt dat de herstelwerkzaamheden monnikenwerk zijn, omdat er in één kabel wel tientallen kleinere kabeltjes lopen die allemaal aan elkaar gelast moeten worden en er maar 4 man tegelijk kan werken vanwege de beperkte ruimte. Als alle kabels hersteld zijn, moeten de veiligheidssystemen die ze aansturen nog worden getest en het spoor moet nog worden ontroest. En op de kruising van de Jonkheer de Savornin-Lomanstraat en de burgemeester de Zeeuwstraat in Ridderkerk is een fietser zwaar gewond geraakt. Volgens een 112-correspondent is de bestuurder van de auto die met de fietser in botsing is gekomen doorgereden. De fietser heeft hoofdletsel opgelopen en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En bijna 3 uur later nog gepland, maar dan is het zover. De Erasmusbrug is weer open voor autoverkeer na 1,5 maand van werkzaamheden aan het wegdek. De brug zou om 4 uur 's middags open gaan voor al het wegverkeer. De gemeente Rotterdam werd alleen onaangenaam verrast dat de borden en de hekken er om 4 uur gewoon nog stonden. Volgens een woordvoerder van de gemeente was het kruispunt op het vasteland nog niet helemaal klaar. De aannemer was daar nog bezig. Daardoor liet de opening even op zich wachten. De asfalt op de brug van de noord naar de zuidzijde werd vernieuwd. Daarvoor werd ook de tegengestelde richting afgesloten om daar het fietsverkeer overheen te laten gaan. Rond 7:15 konden automobilisten weer gebruik maken van 's lands bekendste brug. En dan nog het weer vanavond en vannacht.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een verkeersongeluk op de Boezemlaan in Rotterdam is 1 persoon licht gewond geraakt. Ter hoogte van de kruising met de Goudse Rijweg is een auto tegen een andere auto aangereden die stond te wachten bij het stoplicht. De auto die achterop reed belandde vervolgens op de zijkant op de trambaan. Tramverkeer heeft rond 7 uur enige tijd stilgelegen. De auto is ondertussen geborgen en ook de trams rijden weer zoals normaal. En de reparaties aan de kapotte kabelgoot bij station Rotterdam Stadion gaan nog langer duren, zo laat ProRail weten. De spoorbeheerder verwacht dat maandag om 5 uur 's nachts het treinverkeer weer kan worden opgestart. Eerder deze week hoopte ProRail nog dat ze op zondagnacht klaar zouden zijn. Afgelopen maandag ontstond er brand in een kabelgoot naast het spoor, waardoor ongeveer 200 kabels verwoest werden. ProRail zegt dat de herstelwerkzaamheden monnikenwerk zijn, omdat er in 1 kabel wel tientallen kleinere kabeltjes lopen die allemaal aan elkaar gelast moeten worden en er maar 4 man tegelijk kan werken vanwege de beperkte ruimte. Als alle kabels hersteld zijn, moeten de veiligheidssystemen die ze aansturen nog worden getest en het spoor moet nog worden ontroest. En op de kruising van de Jonkheer de Savornin-Lomanstraat en de burgemeester de Zeeuwstraat in Ridderkerk is een fietser zwaar gewond geraakt. Volgens een 112-correspondent is de bestuurder van de auto die met de fietser in botsing is gekomen doorgereden. De fietser heeft hoofdletsel opgelopen en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En bijna 3 uur later nog gepland, maar dan is het zover. De Erasmusbrug is weer open voor autoverkeer na 1,5 maand van werkzaamheden aan het wegdek. De brug zou om 4 uur 's middags open gaan voor al het wegverkeer. De gemeente Rotterdam werd alleen onaangenaam verrast dat de borden en de hekken er om 4 uur gewoon nog stonden. Volgens een woordvoerder van de gemeente was het kruispunt op het vasteland nog niet helemaal klaar. De aannemer was daar nog bezig. Daardoor liet de opening even op zich wachten. De asfalt op de brug van de noord naar de zuidzijde werd vernieuwd. Daarvoor werd ook de tegengestelde richting afgesloten om daar het fietsverkeer overheen te laten gaan. Rond 7:15 konden automobilisten weer gebruik maken van 's lands bekendste brug. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog met opklaringen. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt wel iets warmer met 23 tot 25 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een verkeersongeluk op de Boezemlaan in Rotterdam is één persoon licht gewond geraakt. Ter hoogte van de kruising met de Goudse Rijweg is een auto tegen een andere auto aangereden die stond te wachten bij het stoplicht. De auto die achterop reed belandde vervolgens op de zijkant op de trambaan. Tramverkeer heeft rond 7:00 enige tijd stilgelegen. De auto is ondertussen geborgen en ook de trams rijden weer zoals normaal. En de reparaties aan de kapotte kabelgoot bij station Rotterdam Stadion gaan nog langer duren, zo laat ProRail weten. De spoorbeheerder verwacht dat maandag om 5:00 's nachts het treinverkeer weer kan worden opgestart.